0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Corendon stopt na het aankomende wereldkampioenschap voetbal als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. De reisorganisatie is ontevreden over het besluit van de voetbalbond om Dick Advocaat niet terug te laten keren als bondscoach. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de ploeg zich onder leiding van Advocaat voor het eerst plaatste voor een WK, kiest de bond ervoor vast te houden aan de huidige coach Fred Rutte. Achter de schermen is er al langer onrust rondom de nationale ploeg. Advocaat deed eerder een stap terug vanwege de gezondheid van zijn dochter. Rutte nam het stokje over. Nu de situatie van zijn dochter, van Advocaat dus, verbeterd is, lieten verschillende internationals en de Corendon-topman Atilay Uslu weten dat ze Advocaat graag weer voor de groep zien staan. Uslu heeft de Advocaat zelfs persoonlijk benaderd voor die terugkeer. De trainer zag dat zelf ook zitten. Maar de bond van Curaçao, de FFK, blijft bij het eerdere besluit. Ook een constructie waarbij de twee trainers samen zouden werken is door de bond van tafel geveegd. Volgens de FFK is hun besluitvorming gebaseerd op meer dan alleen de wens van spelers en sponsoren. De sponsor, en dan hebben we het natuurlijk weer over Corendon, benadrukt dat alle financiële afspraken voor het komende WK gewoon worden nagekomen. Pas daarna trekt het bedrijf zich definitief terug.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het amateurvoetbal in Noord-Nederland is opgeschud door een drastisch besluit van VSV 31 uit Vlieland. Eilandclub stapt met onmiddellijk ingang uit de competitie. De reden is een structureel gebrek aan bereidheid bij clubs van het vasteland om de oversteek naar het eiland te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Besluit volgde nadat de geplande wedstrijd tegen FC Harlingen werd afgeblazen. Alleen al in de afgelopen 2 maanden werd er 5 keer afgezegd door de tegenstanders en voor de eilandbewoners is de maat nu echt vol. Terwijl de ploeg van Vlieland zelf wel trouw na elke uitwedstrijd naar het vasteland reist, blijven hun thuiswedstrijden op de agenda staan zonder dat er gevoetbald wordt. En dit zorgt voor een onhoudbare situatie. Door de vele inhaalwedstrijden zou het seizoen voor Vlieland pas midden juni eindigen. Iets waar de KNVB-reglementen eigenlijk geen ruimte voor bieden. Het bestuur van VSV spreekt van een principieel besluit. Ze weigeren nog langer energie te steken in een competitie waarin de sportieve plicht van de tegenstander ophoudt bij de veerboot. De club hoopt dat deze stap de KNVB dwingt tot actie. Er wordt inmiddels gezocht naar een nieuwe competitieopzet voor volgend seizoen, zodat de clubs op de eilanden niet meer de dupe worden van de tegenstanders die geen zin hebben om de oversteek te maken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lionel Messi heeft opnieuw voetbalgeschiedenis geschreven. Dit keer in de Verenigde Staten. De wedstrijd van Inter Miami tegen Toronto FC bereikte de Argentijn als snelste speler ooit. De grens van 100 doelpunten en assists in de Amerikaanse competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen de Canadezen was Messi direct betrokken bij 3 treffers. Hij leverde de assists voor Suarez en Ricky Jean en schoot daarna zelf ook nog eens raak. Door deze prestatie staat de teller voor de aanvaller nu op 59 goals en 41 assists. En wat dit record bijzonder maakt, extra bijzonder, is het tempo waarin hij dit gedaan heeft. Messi heeft slechts 64 wedstrijden nodig gehad voor deze mijlpaal. En daarmee verbreekt hij het oude record van Sebastian Giovinco, die daar destijds 95 duels voor nodig had. Ondanks het succes bij zijn club kijkt Messi ook al met een kritische blik naar het komende WK. Hoewel Argentinië als titelverdediger aan het toernooi begint, plaatst de aanvoerder wat kanttekeningen bij de huidige vorm van zijn landgenoten. Hij geeft aan dat veel teamgenoten kampen met blessures of te weinig speelminuten maken bij hun clubs. Toch blijft hij optimistisch. Volgens de Argentijn heeft het elftal bewezen dat ze altijd competitief zijn zodra de groep bij elkaar is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalcarrière van Michiel Kramer is nu officieel ten einde. Na de uitschakeling van RKC Waalwijk in de play-offs tegen Willem II kwam het besef bij de spits definitief binnen. Hoewel het resultaat in de derby tegenviel, ging de aandacht na afloop vooral uit naar de emotionele Kramer. Die vooraf al wist dat dit zijn laatste kunstje op het veld zou zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits liet na het laatste fluitsignaal zijn tranen de vrije loop en vertelde dat hij zich daar totaal niet voor schaamt. Hij kijkt met grote trots terug op alles wat hij in zijn loopbaan heeft bereikt. Kramer was zichtbaar geraakt bij

0: benoemen van de steun die hij van zijn ouders, zijn zus en zijn kinderen heeft gekregen. En volgens hem is zijn familie er gedurende zijn hele reis bij geweest, dus bij alle pieken en dalen. Het afscheid van de aanvaller op 37-jarige leeftijd, die voor clubs als Feyenoord, ADO Den Haag en het Israëlische Maccabi Haifa speelde, betekent geen vertrek uit de voetballerij. Zijn vervolgstap is namelijk al bekend. Direct na de zomerstop begint hij aan zijn nieuwe carrière bij RKC. Kramer schuift daar aan de andere kant van de lijn aan als assistenttrainer bij zowel het eerste elftal als de ploeg onder 21. In die rol gaat hij zijn ervaring overbrengen op de nieuwe generatie, terwijl hij ondertussen zelf de schoolbanken ingaat om zijn officiële trainersdiploma's te halen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Hop into now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal begint het wereldkampioenschap voetbal volgende maand in een omgeving die doet denken aan een ruimteschip. Dat zegt Maarten Paas, de keeper van Ajax. Oranje speelt de openingswedstrijd tegen Japan in het AT&T Stadium in Dallas. En Paas kan het weten. Hij speelde jarenlang in de Amerikaanse stad en kent het stadion als geen ander. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de doelman stappen de spelers straks een soort gladiatorenarena binnen in een stad die volledig bezeten is van sport. Paas legt uit dat Dallas een enorme sportcultuur heeft met grote fanbases voor onder meer basketbal en American football. En voor het WK wordt het stadion nog eens extra aangepast, waarbij alle staanplaatsen worden veranderd in zitplaatsen om de indrukwekkende sfeer compleet te maken. Doelman kijkt met een goed gevoel naar de start van het toernooi, al was zijn eigen weg naar dit moment niet zonder hobbels. Paas koos eerder voor een interlandcarrière bij Indonesië, wat bij zijn terugkeer naar de Eredivisie voor wat administratieve hindernissen zorgde. Andere spelers die voor Indonesië of Suriname kozen raakten hun Nederlandse paspoort kwijt en moesten zelfs een werkvergunning aanvragen om in Nederland te mogen voetballen. Paas geeft aan dat hij blij is dat de paspoortkwestie inmiddels is opgelost en dat al zijn collega's weer gewoon speelgerechtigd zijn. En voor het Nederlands elftal ligt de weg naar Dallas nu open, waar op 14 juni de aftrap wacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Bokser Gades Kraus wilde Max Verstappen van de bokswereld worden en binnen een jaar de wereldtitel veroveren. En die missie kreeg een flinke boost in Rotterdam, waar de Brabanders een Europese IBF-titel in het lichtzwaargewicht met succes verdedigden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kraus had niet veel tijd nodig om zijn visitekaartje af te geven. Na een dominante eerste ronde gaf zijn Britse tegenstander Theo Brooks in de tweede ronde op. En met deze overwinning behoudt Kraus zijn ongeslagen status. Hij won tot nu toe al zijn 11 profpartijen, waarvan er maar liefst 10 eindigden in een knock-out. Voor de zoon van oud-kickbokser Albert Kraus is het behouden van de Europese gordel echter pas het begin. Hij wil Nederland in deze sport weer definitief op de kaart zetten en heeft zijn zinnen gezet op de wereldtitel. Kraus geeft aan dat hij voor het boksen wil betekenen wat Max Verstappen voor de autosport is. Op dit moment bezet Kraus de 14e plek op de wereldranglijst en hij mikt op een snelle opmars richting de top 10. Kraus geeft aan dat zijn doel voor de komende 12 maanden ambitieus, maar realistisch is. Zolang hij zijn wedstrijden overtuigend blijft winnen en zijn promotor de juiste tegenstander selecteert, kan het volgens hem heel hard gaan. Hoewel hij pas 2 jaar actief is als prof, voelt hij aan alles dat hij op de juiste route zit, richting het allerhoogste podium.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Corendon stopt na het aankomende wereldkampioenschap voetbal als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. De reisorganisatie is ontevreden over het besluit van de voetbalbond om Dick Advocaat niet terug te laten keren als bondscoach. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de ploeg zich onder leiding van Advocaat voor het eerst plaatste voor een WK, kiest de bond ervoor vast te houden aan de huidige coach Fred Rutte. Achter de schermen is er al langer onrust rondom de nationale ploeg. Advocaat deed eerder een stap terug vanwege de gezondheid van zijn dochter. Rutte nam het stokje over. Nu de situatie van zijn dochter, van Advocaat dus, verbeterd is, lieten verschillende internationals en de Corendon-topman Atilay Uzlu weten dat ze Advocaat graag weer voor de groep zien staan. Uzlu heeft de Advocaat zelfs persoonlijk benaderd voor die terugkeer. De trainer zag dat zelf ook zitten, maar de bond van Curaçao, de FFK, blijft bij het eerdere besluit. Ook een constructie waarbij de twee trainers samen zouden werken is door de bond van tafel geveegd. Volgens de FFK is hun besluit gebaseerd op meer dan alleen de wens van spelers en sponsoren. De sponsor, en dan hebben we het natuurlijk weer over Corendon, benadrukt dat alle financiële afspraken voor het komende WK gewoon worden nagekomen. Pas daarna trekt het bedrijf zich definitief terug.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het amateurvoetbal in Noord-Nederland is opgeschud door een drastisch besluit van VSV 31 uit Vlieland. Eilandclub stapt met onmiddellijk ingang uit de competitie. De reden is een structureel gebrek aan bereidheid bij clubs van het vasteland om de oversteek naar het eiland te maken. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Besluit volgde nadat de geplande wedstrijd tegen FC Harlingen werd afgeblazen. Alleen al in de afgelopen 2 maanden werd er 5 keer afgezegd door de tegenstanders en voor de eilandbewoners is de maat nu echt vol. Terwijl de ploeg van Vlieland zelf wel trouw na elke uitwedstrijd naar het vasteland reist, blijven hun thuiswedstrijden op de agenda staan zonder dat er gevoetbald wordt. En dit zorgt voor een onhoudbare situatie. Door de vele inhaalwedstrijden zou het seizoen voor Vlieland pas midden juni eindigen. Iets waar de KNVB-reglementen eigenlijk geen ruimte voor bieden. Het bestuur van VSV spreekt van een principieel besluit. Ze weigeren nog langer energie te steken in een competitie waarin de sportieve plicht van de tegenstander ophoudt bij de veerboot. De club hoopt dat deze stap de KNVB dwingt tot actie. Er wordt inmiddels gezocht naar een nieuwe competitieopzet voor volgend seizoen, zodat de clubs op de eilanden niet meer de dupe worden van de tegenstanders die geen zin hebben om de oversteek te maken.

0: Linda now. In via the Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lionel Messi heeft opnieuw voetbalgeschiedenis geschreven. Dit keer in de Verenigde Staten. De wedstrijd van Inter Miami tegen Toronto FC bereikte de Argentijn als snelste speler ooit. De grens van 100 doelpunten en assists in de Amerikaanse competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen de Canadezen was Messi direct betrokken bij 3 treffers. Hij leverde de assists voor Suarez en Ricky Jean en schoot daarna zelf ook nog eens raak. Door deze prestatie staat de teller voor de aanvaller nu op 59 goals en 41 assists. En wat dit record bijzonder maakt, extra bijzonder, is het tempo waarin hij dit gedaan heeft. Messi heeft slechts 64 wedstrijden nodig gehad voor deze mijlpaal. En daarmee verbreekt hij het oude record van Sebastian Giovinco, die daar destijds 95 duels voor nodig had. Ondanks het succes bij zijn club kijkt Messi ook al met een kritische blik naar het komende WK. Hoewel Argentinië als titelverdediger aan het toernooi begint, plaatst de aanvoerder wat kanttekeningen bij de huidige vorm van zijn landgenoten. Hij geeft aan dat veel teamgenoten kampen met blessures of te weinig speelminuten maken bij hun clubs. Toch blijft hij optimistisch. Volgens de Argentijn heeft het elftal bewezen dat ze altijd competitief zijn zodra de groep bij elkaar is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met vooral drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. 6 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 10 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalcarrière van Michiel Kramer is nu officieel ten einde. Na de uitschakeling van RKC Waalwijk in de play-offs tegen Willem II kwam het besef bij de spits definitief binnen. Hoewel het resultaat in de derby

0: tegenviel, ging de aandacht na afloop vooral uit naar de emotionele Kramer. Die vooraf al wist dat dit zijn laatste kunstje op het veld zou zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits liet na het laatste fluitsignaal zijn tranen de vrije loop en vertelde dat hij zich daar totaal niet voor schaamt. Hij kijkt met grote trots terug op alles wat hij in zijn loopbaan heeft bereikt. Kramer was zichtbaar geraakt bij het benoemen van de steun die hij van zijn ouders, zijn zus en zijn kinderen heeft gekregen. En volgens hem is zijn familie er gedurende zijn hele reis bij geweest, dus bij alle pieken en dalen. Het afscheid van de aanvaller op 37-jarige leeftijd die voor clubs als Feyenoord, ADO Den Haag en het Israëlische Maccabi Haifa speelde, betekent geen vertrek uit de voetballerij. Zijn vervolgstap is namelijk al bekend. Direct na de zomerstop begint hij aan zijn nieuwe carrière bij RKC. Kramer schuift daar aan de andere kant van de lijn aan als assistenttrainer bij zowel het eerste elftal als de ploeg onder 21. In die rol gaat hij zijn ervaring overbrengen op de nieuwe generatie, terwijl hij ondertussen zelf de schoolbanken ingaat om zijn officiële trainersdiploma's te halen.
1: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met vooral drukte op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 10 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Er wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Hilversum 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal begint het wereldkampioenschap voetbal volgende maand in een omgeving die doet denken aan een ruimteschip. Dat zegt Maarten Paas, de keeper van Ajax. Oranje speelt de openingswedstrijd tegen Japan in het AT&T Stadium in Dallas. En Paas kan het weten. Hij speelde jarenlang in de Amerikaanse stad en kent het stadion als geen ander. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de doelman stappen de spelers straks een soort gladiatorenarena binnen in een stad die volledig bezeten is van sport. Paas legt uit dat Dallas een enorme sportcultuur heeft met grote fanbases voor onder meer basketbal en American football. En voor het WK wordt het stadion nog eens extra aangepast, waarbij alle staanplaatsen worden veranderd in zitplaatsen om de indrukwekkende sfeer compleet te maken. Doelman kijkt met een goed gevoel naar de start van het toernooi. Al was zijn eigen weg naar dit moment niet zonder hobbels. Paas koos eerder voor een interlandcarrière bij Indonesië, wat bij zijn terugkeer naar de Eredivisie voor wat administratieve hindernissen zorgde. Andere spelers die voor Indonesië of Suriname kozen raakten hun Nederlandse paspoort kwijt en moesten zelfs een werkvergunning aanvragen om in Nederland te mogen voetballen. Paas geeft aan dat hij blij is dat de paspoortkwestie inmiddels is opgelost en dat al zijn collega's weer gewoon speelgerechtigd zijn. En voor het Nederlands elftal ligt de weg naar Dallas nu open, waar op 14 juni de aftrap wacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer. Met ook daar een kwartier op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A15, de Gorkum richting Nijmegen, tussen Elst en Bemmel nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bokser Gades Kraus wilde Max Verstappen van de bokswereld worden en binnen een jaar de wereldtitel veroveren. En die missie kreeg een flinke boost in Rotterdam, waar de Brabanders een Europese IBF-titel in het lichtzwaargewicht met succes verdedigden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kraus had niet veel tijd nodig om zijn visitekaartje af te geven. Na een dominante eerste ronde gaf zijn Britse tegenstander Theo Brooks in de tweede ronde op. En met deze overwinning behoudt Kraus zijn ongeslagen status. Hij won tot nu toe al zijn 11 profpartijen, waarvan er maar liefst 10 eindigden in een knock-out. Voor de zoon van oud-kickbokser Albert Kraus is het behouden van de Europese gordel echter pas het begin. Hij wil Nederland in deze sport weer definitief op de kaart zetten en heeft zijn zinnen gezet op de wereldtitel. Kraus geeft aan dat hij voor het boksen wil betekenen wat Max Verstappen voor de autosport is. Op dit moment bezet Kraus de 14e plek op de wereldranglijst en hij mikt op een snelle opmars richting de top 10. Kraus geeft aan dat zijn doel voor de komende 12 maanden ambitieus, maar realistisch is. Zolang hij zijn wedstrijden overtuigend blijft winnen en zijn promotor de juiste tegenstander selecteert, kan het volgens hem heel hard gaan. Hoewel hij pas 2 jaar actief is als prof, voelt hij aan alles dat hij op de juiste route zit, richting het allerhoogste podium.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Capri Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Corendon stopt na het aankomende wereldkampioenschap voetbal als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. De reisorganisatie is ontevreden over het besluit van de voetbalbond om Dick Advocaat niet terug te laten keren als bondscoach. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de ploeg zich onder leiding van Advocaat voor het eerst plaatste voor een WK, kiest de bond ervoor vast te houden aan de huidige coach Fred Rutte. Achter de schermen is er al langer onrust rondom de nationale ploeg. Advocaat deed eerder een stap terug vanwege de gezondheid van zijn dochter. Rutte nam het stokje over. Nu de situatie van zijn dochter, van Advocaat, dus verbeterd is, lieten verschillende internationals en de Corendon-topman Atilay Uslu weten dat ze Advocaat graag weer voor de groep zien staan. Uslu heeft de Advocaat zelfs persoonlijk benaderd voor die terugkeer. De trainer zag dat zelf ook zitten, maar de bond van Curaçao, de FFK, blijft bij het eerdere besluit. Ook een constructie waarbij de twee trainers samen zouden werken is door de bond van tafel geveegd. Volgens de FFK is hun besluitvorming gebaseerd op meer dan alleen de wens van spelers en sponsoren. De sponsor, en dan hebben we het natuurlijk weer over Corendon, benadrukt dat alle financiële afspraken voor het komende WK gewoon worden nagekomen. Pas daarna trekt het bedrijf zich definitief terug.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. De dagelijkse files beginnen op te lossen. De files met de meeste vertraging staan nu nog op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoudendorp 13 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A20 vanuit Gouda bij Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 10 kilometer met een kwartier tijdverlies. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Eerde en knooppunt Eckersweijer 14 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het amateurvoetbal in Noord-Nederland is opgeschud door een drastisch besluit van VSV 31 uit Vlieland. Eilandclub stapt met onmiddellijk ingang uit de competitie. De reden is een structureel gebrek aan bereidheid bij clubs van het vasteland om de oversteek naar het eiland te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Besluit volgde nadat de geplande wedstrijd tegen FC Harlingen werd afgeblazen. Alleen al in de afgelopen 2 maanden werd er 5 keer afgezegd door de tegenstanders. En voor de eilandbewoners is de maat nu echt vol. Terwijl de ploeg van Vlieland zelf wel trouw na elke uitwedstrijd naar het vasteland reist, blijven hun thuiswedstrijden op de agenda staan zonder dat er gevoetbald wordt. En dit zorgt voor een onhoudbare situatie. Door de vele inhaalwedstrijden zou het seizoen voor Vlieland pas midden juni eindigen. Iets waar de KNVB-reglementen eigenlijk geen ruimte voor bieden. Het bestuur van VSV spreekt van een principieel besluit. Ze weigeren nog langer energie te steken in een competitie waarin de sportieve plicht van de tegenstander ophoudt bij de veerboot. De club hoopt dat deze stap de KNVB dwingt tot actie. Er wordt inmiddels gezocht naar een nieuwe competitieopzet voor volgend seizoen, zodat de clubs op de eilanden niet meer de dupe worden van de tegenstanders die geen zin hebben om de oversteek te maken.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu op. Op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid. 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kant vanaf knooppunt Terbrechtseplein via de zuidkant van Rotterdam over de A16, A15 en de A4. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en het Gelredoom 7 kilometer en daar is de vertraging 20 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw voetbalgeschiedenis geschreven. Dit keer in de Verenigde Staten. De wedstrijd van Inter Miami tegen Toronto FC bereikte de Argentijn als snelste speler ooit. De grens van 100 doelpunten en assists in de Amerikaanse competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen de Canadezen was Messi direct betrokken bij 3 treffers. Hij leverde de assists voor Suarez en Ricky Jean en schoot daarna zelf ook nog eens raak. Door deze prestatie staat de teller voor de aanvaller nu op 59 goals en 41 assists. En wat dit record bijzonder maakt, extra bijzonder, is het tempo waarin hij dit gedaan heeft. Messi heeft slechts 64 wedstrijden nodig gehad voor deze mijlpaal. En daarmee verbreekt hij het oude record van Sebastian Giovinco, die daar destijds 95 duels voor nodig had. Ondanks het succes bij zijn club kijkt Messi ook al met een kritische blik naar het komende WK. Hoewel Argentinië als titelverdediger aan het toernooi begint, plaatst de aanvoerder wat kanttekeningen bij de huidige vorm van zijn landgenoten. Hij geeft aan dat veel teamgenoten kampen met blessures of te weinig speelminuten maken bij hun clubs. Toch blijft hij optimistisch. Volgens de Argentijn heeft het elftal bewezen dat ze altijd competitief zijn zodra de groep bij elkaar is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat nog file tussen Elslo en Maastricht, 12 kilometer met een kwartier vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech, er is daar één rijstrook dicht. En op de A20 van Gouda naar Rotterdam tussen Rotterdam-Alexander en knooppunt Kleinpolderplein, 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalcarrière van Michiel Kramer is nu officieel ten einde. Na de uitschakeling van RKC Waalwijk in de play-offs tegen Willem II kwam het besef bij de spits definitief binnen. Hoewel het resultaat in de derby tegenviel, ging de aandacht na afloop vooral uit naar de emotionele Kramer. Die vooraf al wist dat dit zijn laatste kunstje op het veld zou zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits liet na het laatste fluitsignaal zijn tranen de vrije loop en vertelde dat hij zich daar totaal niet voor schaamt. Hij kijkt met grote trots terug op alles wat hij in zijn loopbaan heeft bereikt. Kramer was zichtbaar geraakt bij het benoemen van de steun die hij van zijn ouders, zijn zus en zijn kinderen heeft gekregen. En volgens hem is zijn familie er gedurende zijn hele reis bij geweest, dus bij alle pieken en dalen. Het afscheid van de aanvaller op 37-jarige leeftijd die voor clubs als Feyenoord, ADO Den Haag en het Israëlische Maccabi Haifa speelde, betekent geen vertrek uit de voetballerij. Zijn vervolgstap is namelijk al bekend. Direct na de zomerstop begint hij aan zijn nieuwe carrière bij RKC. Kramer schuift daar aan de andere kant van de lijn aan als assistenttrainer bij zowel het eerste elftal als de ploeg onder 21. In die rol gaat hij zijn ervaring overbrengen op de nieuwe generatie, terwijl hij ondertussen zelf de schoolbanken ingaat om zijn officiële trainersdiploma's te halen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Bente now. In via the Grand Prix Radio app. Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. A28 van Groningen naar Zwolle tussen de Wijk en Staphorst 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A32 van Heerenveen naar Meppel. Daar staat file door het ongeluk op de A28 tussen Meppel en knooppunt Lankhorst 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: miles on it.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Hij is ook volgend seizoen gewoon de trainer van Feyenoord, Robin van Persie. Club heeft het felbegeerde ticket voor de Champions League inmiddels op zak. Al ging dat dit jaar niet bepaald zonder slag of stoot. En hoewel de resultaten soms wat wisselvallig waren, kijkt de trainer nu alweer vol vertrouwen vooruit naar een nieuw jaar in Rotterdam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel er binnen de clubleiding veel gaat veranderen, is van Persie duidelijk over zijn eigen toekomst. Hij heeft nog een contract en gaat ervan uit dat hij de ruimte krijgt om aan de selectie te bouwen. De trainer is vooral te spreken over de steun die hij kreeg van de vertrekkende directeur Dennis de Kloeze. Volgens Van Persie is het een goed teken dat de club achter de trainer bleef staan toen de resultaten even tegen zaten. Hij vindt dat meer clubs daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Toch blijft Van Persie ook realistisch. Feyenoord heeft zich weliswaar voor het belangrijkste toernooi van Europa geplaatst, maar het gat met de koploper is dit jaar wel erg groot. De trainer zegt dat hij volgend seizoen niet wekelijks over de landstitel zal praten. Volgens hem moet werkelijk alles meezitten om kampioen van Nederland te kunnen worden. De komende periode gebruikt hij om samen met zijn staf te bepalen welke spelers mogen blijven en waar versterking nodig is om volgend jaar weer mee te kunnen doen op het hoogste niveau.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De race tegen de klok is begonnen voor Memphis Depay. Topscorer van het Nederlands elftal staat al een flinke tijd aan de kant met een blessure. En de zorgen over zijn fitheid voor het naderende WK in Noord-Amerika nemen ook toe. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits kwam eind maart voor het laatst in actie. En sindsdien kampt hij met een hardnekkige dijbeenblessure die door een fout in zijn revalidatieproces zelfs even verergerde. Depay reisde onlangs niet mee naar Colombia voor de Copa Libertadores en ontbrak ook in de Braziliaanse competitie tegen São Paulo. Hij heeft inmiddels al 12 wedstrijden op rij moeten missen bij zijn club Corinthians. En het gebrek aan wedstrijdritme begint nu zorgwekkend te worden. Bondscoach Ronald Koeman volgt de situatie op de voet. De trainer was eerst nog heel stellig over het feit dat Memphis echt minuten moest maken. Maar daar denkt hij inmiddels anders over. Koeman geeft aan dat hij de aanvaller eventueel ook mee naar het toernooi wil nemen als hij niet volledig fit is. Hij verwijst daarbij naar het EK van 2024, waar hij eigenlijk hetzelfde deed. Depay zou in dat geval als reservespeler aan het toernooi kunnen beginnen. Eind mei maakt Koeman de definitieve WK-selectie bekend. En tot die tijd heeft de spits nog een handvol wedstrijden bij zijn club om te laten zien dat hij er klaar voor is voor de openingswedstrijd tegen Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull-teambaas Laurent Mekkie heeft onthuld dat de recente verbeteringen bij het team vooral te danken zijn aan het terugwinnen van vertrouwen in de auto. Na een periode waarin Verstappen de aansluiting met de top volledig kwijt was, heeft een ingrijpend pakket aan vernieuwingen de weg naar voren weer vrijgemaakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mekkie lag het probleem niet alleen bij de aerodynamica, maar ook bij de onvoorspelbaarheid van de wagen. Hij legt uit dat het team op een gegeven moment moest inzien dat ze de coureurs geen auto gaven waar ze ronde na ronde voluit mee konden gaan. En de focus lag daarom volledig op het creëren van een constante auto. Mekkie stelt dat het gebrek aan vertrouwen van de rijders het team een enorme hoeveelheid rondetijd kostte. En geeft ook toe dat de auto onvoorspelbaar was, waardoor Verstappen en teamgenoot Hadjar niet voluit durfden te pushen in de bochten. Vooral de aanpassingen aan het stuursysteem bleken uiteindelijk cruciaal. Verstappen bevestigt dat hij de auto nu met meer precisie de bocht in kan sturen, wat zich weer direct vertaalt in betere prestaties. Toch blijft de teambaas realistisch, waarschuwt dat ze er zeker nog niet zijn. Mekkie benadrukt dat er nog verschillende technische punten opgelost moeten worden om de concurrentie voor te kunnen blijven. Het belangrijkste doel voor de komende tijd is om die stabiele basis verder uit te bouwen, zodat de coureurs het maximale uit de auto kunnen halen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De 24 uur van de Nürburgring is voor het eerst in de geschiedenis volledig uitverkocht voor het hele wedstrijdweekend. De organisatie koppelt de enorme run op tickets direct aan de komst van viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, Max Verstappen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog nooit eerder waren alle weekendkaarten voor dit evenement op het iconisch Duitse circuit al voortijdig vergeven. De organisatie spreekt van een historische situatie en verwacht dit jaar ruim 300.000 bezoekers. En dat is een flinke stijging ten opzichte van het

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ze spelen volgend seizoen niet meer op het hoogste niveau. NAC Breda keert terug naar de keukenkampioendivisie. Degradatie uit de Eredivisie werd definitief tijdens een beladen wedstrijd tegen Heerenveen. Die ook nog eens definitief werd gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel NAC in de slotfase met 2-0 voor stond, was dat niet genoeg om degradatie te ontlopen. De sfeer in het Radverlegstadion sloeg volledig om toen supporters vuurwerk op het gras gooiden. De trainer Carl Hoefkens reageert gelaten op het resultaat. Hij geeft aan dat de ploeg keihard heeft gewerkt om dit scenario te voorkomen. Maar het is nu wel bittere werkelijkheid geworden. De trainer vindt het vooral jammer dat een kleine groep supporters de macht greep in het stadion. Terwijl de wedstrijd volgens hem gewoon uitgespeeld had moeten worden. De aanvoerder van NAC, Boy Kemper, spreekt van een harde klap. Voor Kemper was dit ook zijn laatste wedstrijd in het shirt van NAC Breda. Hij had gehoopt afscheid te nemen met handhaving. Zeker omdat hij zelf met 2 doelpunten een belangrijk aandeel had in de voorsprong. Aanvoerder zag in de slotfase echter alles misgaan. Terwijl de ploeg hoorde dat de degradatie officieel een feit was, vlogen de voorwerpen dus het veld op. En volgens Kemper doet het ontzettend veel pijn dat het doek nu definitief is gevallen. Want het zorgt voor een negatieve nasmaak bij een toch al beladen afscheid.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file door een ongeluk tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Waterberg. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Het ongeluk gebeurde op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar is de weg nu helemaal dicht voor bergingswerkzaamheden. De afsluiting is tussen knooppunt Waterberg en de afrit Schaarsbergen. De andere kant op vanuit Duitsland staat file tussen knooppunt Velperbroek en de afrit Oosterbeek. 11 kilometer met een kwartier extra reistijd.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ze zijn kampioen van Spanje, FC Barcelona, stelde de Spaanse landstitel veilig in een rechtstreeks duel met aartsrivaal Real Madrid. Er werd met 2-0 gewonnen door de Catalanen. En voor oranje middenvelder Frenkie de Jong betekent dit kampioenschap niet alleen een sportief succes, maar ook een aanzienlijke financiële meevaller. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is voor de club trouwens een historisch moment, want nog nooit eerder werd het kampioenschap officieel beslist tijdens een rechtstreeks duel met de grote concurrent. Door de winst in de beladen wedstrijd, ook wel El Clasico genoemd, is de voorsprong in de competitie nu definitief niet meer in te lopen. Rondom de spelersgroep hangt een positieve sfeer en dat komt mede door een goed gevulde bonuspot van ruim 22 miljoen euro die de club voor iedereen heeft klaargezet. De Jong behoort tot de best betaalde krachten in de selectie, waardoor zijn persoonlijke bonus kan oplopen tot zo'n 1,5 miljoen euro. Hij is overigens niet de enige die profiteert. Ook de fysiotherapeuten en materiaalverzorgers van de club delen mee in de feestvreugde en krijgen een extra bonus. Middenvelder kan zich nu wel met een goed gevoel gaan voorbereiden op de zomerse interlandperiode. Na de laatste verplichtingen in Spanje zal hij zich in Zeist bij het Nederlands elftal melden. Daar begint de laatste fase van de voorbereiding op het WK met onder meer een oefenwedstrijd tegen Algerije. Allemaal richting de eerste groepswedstrijd tegen Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de Afrit Oosterbeek en Arnhem-Noord 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A50 richting Apeldoorn, maar de weg is daar inmiddels weer vrij. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 7 kilometer file met daar een kwartier vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is weer open.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij is ook volgend seizoen gewoon de trainer van Feyenoord, Robin van Persie. Club heeft het felbegeerde ticket voor de Champions League inmiddels op zak. Al ging dat dit jaar niet bepaald zonder slag of stoot. En hoewel de resultaten soms wat wisselvallig waren, kijkt de trainer nu alweer vol vertrouwen vooruit naar een nieuw jaar in Rotterdam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel er binnen de clubleiding veel gaat veranderen, is van Persie duidelijk over zijn eigen toekomst. Hij heeft nog een contract en gaat ervan uit dat hij de ruimte krijgt om aan de selectie te bouwen. Trainer is vooral te spreken over de steun die hij kreeg van de vertrekkende directeur Dennis de Kloeze. Volgens Van Persie is het een goed teken dat de club achter de trainer bleef staan toen de resultaten even tegen zaten. Hij vindt dat meer clubs daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Toch blijft Van Persie ook realistisch. Feyenoord heeft zich weliswaar voor het belangrijkste toernooi van Europa geplaatst, maar het gat met de koploper is dit jaar wel erg groot. Trainer zegt dat hij volgend seizoen niet wekelijks over de landstitels zal praten. Volgens hem moet werkelijk alles meezitten om kampioen van Nederland te kunnen worden. De komende periode gebruikt hij om samen met zijn staf te bepalen welke spelers mogen blijven en waar versterking nodig is om volgend jaar weer mee te kunnen doen op het hoogste niveau.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A59 richting Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Dussen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden.
3: Hey, hallo!
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh!
0: Dit is Grand Prix.

0: Jones. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De race tegen de klok is begonnen voor Memphis Depay. Topscorer van het Nederlands elftal staat al een flinke tijd aan de kant met een blessure. En de zorgen over zijn fitheid voor het naderende WK in Noord-Amerika nemen ook toe. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits kwam eind maart voor het laatst in actie. En sindsdien kampt hij met een hardnekkige dijkbeenblessure die door een fout in zijn revalidatieproces zelfs even verergerde. Depay reisde onlangs niet mee naar Colombia voor de Copa Libertadores en ontbrak ook in de Braziliaanse competitie tegen São Paulo. Hij heeft inmiddels al 12 wedstrijden op rij moeten missen bij zijn club Corinthians. En het gebrek aan wedstrijdritme begint nu zorgwekkend te worden. Bondscoach Ronald Koeman volgt de situatie op de voet. De trainer was eerst nog heel stellig over het feit dat Memphis echt minuten moest maken. Maar daar denkt hij inmiddels anders over. Koeman geeft aan dat hij de aanvaller eventueel ook mee naar het toernooi wil nemen als die niet volledig fit is. Hij verwijst daarbij naar het EK van 2024, waar die eigenlijk hetzelfde deed. Depay zou in dat geval als reservespeler aan het toernooi kunnen beginnen. Eind mei maakt Koeman de definitieve WK-selectie bekend. En tot die tijd heeft de spits nog een handvol wedstrijden bij zijn club om te laten zien dat hij er klaar voor is voor de openingswedstrijd tegen Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en een drietal opvallende. Op te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. Een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is verstrand bij Zoetewoude en Rijndijk. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. Hier is de rechterrijstrook dicht. En tenslotte de N325 Nijmegen richting Knoop het Velpenbroek. Bij de aansluiting met de A12 een

0: verbeteringen bij het team vooral te danken zijn aan het terugwinnen van vertrouwen in de auto. Na een periode waarin Verstappen de aansluiting met de top volledig kwijt was, heeft een ingrijpend pakket aan vernieuwingen de weg naar voren weer vrijgemaakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens McKee lag het probleem niet alleen bij de aerodynamica, maar ook bij de onvoorspelbaarheid van de wagen. Hij legt uit dat het team op een gegeven moment moest inzien dat ze de coureurs geen auto gaven waar ze ronde na ronde voluit mee konden gaan. En de focus lag daarom volledig op het creëren van een constante auto. McKee stelt dat het gebrek aan vertrouwen van de rijders het team een enorme hoeveelheid rondetijd kostte. En geeft ook toe dat de auto onvoorspelbaar was, waardoor Verstappen en teamgenoot Hadjar niet voluit durfden te pushen in de bochten. Vooral de aanpassingen aan het stuursysteem bleken uiteindelijk cruciaal. Verstappen bevestigt dat hij de auto nu met meer precisie de bocht in kan sturen, wat zich weer direct vertaalt in betere prestaties. Toch blijft de teambaas realistisch, waarschuwt dat ze er zeker nog niet zijn. McKee benadrukt dat er nog verschillende technische punten opgelost moeten worden om de concurrentie voor te kunnen blijven. Het belangrijkste doel voor de komende tijd is om die stabiele basis verder uit te bouwen, zodat de coureurs het maximale uit de auto kunnen halen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Die wordt elk moment geborgen, maar op dit moment nog 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor de werkzaamheden bij de IJsselbrug ook 10 minuten vertraging. En daardoor ook vertraging op de N325 van Nijmegen naar Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij Westervoort. Ook daar, zoals gezegd, 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 24 uur van de Nürburgring is voor het eerst in de geschiedenis volledig uitverkocht voor het hele wedstrijdweekend. De organisatie koppelt de enorme run op tickets direct aan de komst van viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, Max Verstappen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog nooit eerder waren alle weekendkaarten voor dit evenement op het iconisch Duitse circuit al voortijdig vergeven. De organisatie spreekt van een historische situatie en verwacht dit jaar ruim 300.000 bezoekers. En dat is een flinke stijging ten opzichte van het recordaantal van vorig jaar. Vooral de internationale belangstelling is volgens de organisatie fors gegroeid, nu de Formule 1 kampioen op de lijst van deelnemers staat. Het circuit laat weten dat er ter plekke geen tickets meer worden verkocht en de organisatie adviseert fans om niet zonder geldig kaartje naar de Eifel te komen. Ze zullen het terrein namelijk niet opkomen. Grote drukte zorgt ook voor de nodige logistieke uitdagingen natuurlijk. Rond de Nordschleife. Er wordt aan bezoekers gevraagd om zo vroeg mogelijk naar het circuit te komen. En dat moet dan weer helpen om de parkeerstromen en de nagenoeg volle campings in goede banen te leiden. En niet alleen op de tribunes, maar ook op de baan is het drukker dan gepland. Er werd een limiet van 150 auto's ingesteld, maar de organisatie heeft besloten om de startlijst toch uit te breiden. Er zullen uiteindelijk aan de start van de 24-uursrace 161 auto's staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Voor knooppunt Velperbroek bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht Centrum 6 kilometer file met een kwartier vertraging.

0: Is in de wedstrijd tegen AZ in tranen afscheid van het publiek in de Kuip. Club is volgend seizoen verzekerd van het hoogste Europese podium. En dat zorgt voor een enorme ontlading bij de vertrekkend bestuurder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Kloes kijkt terug op een bewogen periode. Hij noemt het een moeilijk jaar, waarin het niet makkelijk was om altijd maar de rust te bewaren. Ondanks wisselende sportieve prestaties bleef hij wel de spelersgroep en de staf onvoorwaardelijk steunen. En hij hoopt dat de club op deze basis kan doorbouwen, nu hij zelf de overstap maakt naar de Mexicaanse club Monterrey. Hij gaat daar aan de slag als sportief directeur. Zijn vertrek naar Mexico is een persoonlijke keuze. Hoewel de Kloes eerder dit jaar te maken kreeg met bedreigingen, benadrukt hij dat dit niet de reden is voor zijn afscheid. Hij heeft zich naar eigen zeggen altijd veilig gevoeld in Rotterdam. Maar de stap naar Mexico voelt voor hem als thuiskomen, mede omdat zijn echtgenote uit dat land komt. Ook voor trainer Robin van Persie was het afscheid emotioneel. Hij prijst de loyaliteit van de directeur. Juist op het moment dat de druk op de trainer toenam, hield de Kloes vertrouwen in de samenwerking. En volgens Van Persie verdient de directeur dit positieve afscheid dan ook volledig.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 4 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan alweer wat drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug nog 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Veel vertraging nu op de A15 van Europort naar Gorkum. Bij Alblasserdam gebeurde ook zojuist een ongeluk. 2 rijstokers zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. En de N325 tenslotte Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 20 minuten oponthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ze spelen volgend seizoen niet meer op het hoogste niveau. NAC Breda keert terug naar de keukenkampioendivisie. Degradatie uit de eredivisie werd definitief tijdens een beladen wedstrijd tegen Heerenveen. Die ook nog eens definitief werd gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel NAC in de slotfase met 2-0 voor stond, was dat niet genoeg om degradatie te ontlopen. De sfeer in het Radverlegstadion sloeg volledig om toen supporters vuurwerk op het gras gooiden. De trainer Carl Hoefkens reageert gelaten op het resultaat. Hij geeft aan dat de ploeg keihard heeft gewerkt om dit scenario te voorkomen. Maar het is nu wel bittere werkelijkheid geworden. De trainer vindt het vooral jammer dat een kleine groep supporters de macht greep in het stadion. Terwijl de wedstrijd volgens hem gewoon uitgespeeld had moeten worden. De aanvoerder van NAC, Boy Kemper, spreekt van een harde klap. Voor Kemper was dit ook zijn laatste wedstrijd in het shirt van NAC Breda. Hij had gehoopt afscheid te nemen met handhaving, zeker omdat hij zelf met 2 doelpunten een belangrijk aandeel had in de voorsprong. Aanvoerder zag in de slotfase echter alles misgaan. Terwijl de ploeg hoorde dat de degradatie officieel een feit was, vlogen de voorwerpen dus het veld op. En volgens Kemper doet het ontzettend veel pijn dat het doek nu definitief is gevallen, want het zorgt voor een negatieve nasmaak bij een toch al beladen afscheid.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit komt inmiddels goed op gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Born staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht in de vertraging een kwartier. Bij een half uur oponthoud heb je nog altijd op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen De Meer en Bunnik is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. A15, Europoort Gorkum, bij Alblasserdam ook een ongeluk. Twee rijstroken dicht, vertraging ruim drie kwartier. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Er zit daar gaten in het asfalt. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 20.

0: Radio.
1: Grand Prix Radio.
0: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Ze zijn kampioen van Spanje, FC Barcelona, stelde de Spaanse landstitel veilig in een rechtstreeks duel met aartsrivaal Real Madrid. Er werd met 2-0 gewonnen door de Catalanen. En voor oranje middenvelder Frenkie de Jong betekent dit kampioenschap niet alleen een sportief succes, maar ook een aanzienlijke financiële meevaller. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is voor de club trouwens een historisch moment, want nog nooit eerder werd het kampioenschap officieel beslist tijdens een rechtstreeks duel met de grote concurrent. Door de winst in de beladen wedstrijd, ook wel El Clasico genoemd, is de voorsprong in de competitie nu definitief niet

0: Na de laatste verplichtingen in Spanje zal hij zich in Zeist bij het Nederlands elftal melden. Daar begint de laatste fase van de voorbereiding op het WK. Met onder meer een oefenwedstrijd tegen Algerije. Allemaal richting de eerste groepswedstrijd tegen Japan.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiodes voorbij zijn, is het weer een ouderwetse avondspits met in totaal inmiddels alweer 400 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Born een kwartier oponthoud. A12 dan Den Haag richting Arnhem. Bij Bunnik is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A15 Europoort Gorkum bij Alblasserdam. 11 kilometer file rijden, althans voor Alblasserdam. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er gebeurt een ongeluk en er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. En tenslotte is het ook weer erg druk op de A325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug. 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: call me babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Hij is ook volgend seizoen gewoon de trainer van Feyenoord, Robin van Persie. Club heeft het felbegeerde ticket voor de Champions League inmiddels op zak. Al ging dat dit jaar niet bepaald zonder slag of stoot. En hoewel de resultaten soms wat wisselvallig waren, kijkt de trainer nu alweer vol vertrouwen vooruit naar een nieuw jaar in Rotterdam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel er binnen de clubleiding veel gaat veranderen, is van Persie duidelijk over zijn eigen toekomst. Hij heeft nog een contract en gaat ervan uit dat hij de ruimte krijgt om aan de selectie te bouwen. Trainer is vooral te spreken over de steun die hij kreeg van de vertrekkende directeur Dennis de Kloeze. Volgens Van Persie is het een goed teken dat de club achter de trainer bleef staan toen de resultaten even tegen zaten. Hij vindt dat meer clubs daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Toch blijft Van Persie ook realistisch. Feyenoord heeft zich weliswaar voor het belangrijkste toernooi van Europa geplaatst, maar het gat met de koploper is dit jaar wel erg groot. Trainer zegt dat hij volgend seizoen niet wekelijks over de landstitel zal praten. Volgens hem moet werkelijk alles meezitten om kampioen van Nederland te kunnen worden. De komende periode gebruikt hij om samen met zijn staf te bepalen welke spelers mogen blijven en waar versterking nodig is om volgend jaar weer mee te kunnen doen op het hoogste niveau.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiode voorbij is, hebben we weer te maken met een normale avondspits. Hij is zelf wat drukker dan gebruikelijk op maandag. Vooral ongelukken zorgen voor veel vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 9 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is ook weer vrij op de A12 van Den Haag naar Utrecht, want daar gebeurde bij Houten een ongeluk. Er staat ook hier nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Charloos en Alblasserdam 12 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Hier was een ongeluk en het wordt eentonig, maar ook hier is de weg gelukkig weer vrij, maar zoals gezegd nog 3 kwartier oponthoud. De A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linker rijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. En het is extra druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat nog

0: Tijd voor het naderende WK in Noord-Amerika nemen ook toe. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits kwam eind maart voor het laatst in actie. En sindsdien kampt hij met een hardnekkige dijbeenblessure die door een fout in zijn revalidatieproces zelfs even verergerde. De Pai reisde onlangs niet mee naar Colombia voor de Copa Libertadores en ontbrak ook in de Braziliaanse competitie tegen Sao Paulo. Hij heeft inmiddels al 12 wedstrijden op rij moeten missen bij zijn club Corinthians. En het gebrek aan wedstrijdritme begint nu zorgwekkend te worden. Bondscoach Ronald Koeman volgt de situatie op de voet. De trainer was eerst nog heel stellig over het feit dat Memphis echt minuten moest maken. Maar daar denkt hij inmiddels anders over. Koeman geeft aan dat hij de aanvaller eventueel ook mee naar het toernooi wil nemen als die niet volledig fit is. Hij verwijst daarbij naar het EK van 2024, waar die eigenlijk hetzelfde deed. Depay zou in dat geval als reservespeler aan het toernooi kunnen beginnen. Eind mei maakt Koeman de definitieve WK-selectie bekend. En tot die tijd heeft de spits nog een handvol wedstrijden bij zijn club om te laten zien dat hij er klaar voor is voor de openingswedstrijd tegen Japan.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons, maar op een aantal plekken nog behoorlijk wat vertraging, want er staat tenslotte ook nog ruim 300 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam de Baasjes en Amsterdam Oud-Zuid staat 3 kilometer file, maar wel een kwartier oponthoud. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. De A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerrijstrook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt. En tenslotte valt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer staat een auto met pech. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull-teambaas Laurent Mekkie heeft onthuld dat de recente verbeteringen bij het team vooral te danken zijn aan het terugwinnen van vertrouwen in de auto. Na een periode waarin Verstappen de aansluiting met de top volledig kwijt was, heeft een ingrijpend pakket aan vernieuwingen de weg naar voren weer vrijgemaakt. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mekkie lag het probleem niet alleen bij de aerodynamica, maar ook bij de onvoorspelbaarheid van de wagen. Hij legt uit dat het team op een gegeven moment moest inzien dat ze de coureurs geen auto gaven waar ze ronde na ronde voluit mee konden gaan. En de focus lag daarom volledig op het creëren van een constante auto. Mekkie stelt dat het gebrek aan vertrouwen van de rijders het team een enorme hoeveelheid rondetijd kostte. En geeft ook toe dat de auto onvoorspelbaar was, waardoor Verstappen en teamgenoot Hadjar niet voluit durfden te pushen in de bochten. Vooral de aanpassingen aan het stuursysteem bleken uiteindelijk cruciaal. Verstappen bevestigt dat hij de auto nu met meer precisie de bocht in kan sturen, wat zich weer direct vertaalt in betere prestaties. Toch blijft de teambaas realistisch, waarschuwt dat ze er zeker nog niet zijn. Mekkie benadrukt dat er nog verschillende technische punten opgelost moeten worden om de concurrentie voor te kunnen blijven. Het belangrijkste doel voor de komende tijd is om die stabiele basis verder uit te bouwen, zodat de coureurs het maximale uit de auto kunnen halen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn aan het oplossen nu in totaal nog zo'n 100 kilometer file. Een paar opvallende, om te beginnen de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum. Bij de werkzaamheden althans, daar was al een deel van de weg afgesloten doordat er gaten in het asfalt zitten. Is ook een ongeluk gebeurd nu, er staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A58 Breda richting Tilburg bij Ulvenhout is de weg vrij na een ongeluk, vertraging nog 10 minuten. De A59 dan oost richting Den Bosch bij Rosmalen een ongeluk. De linkerrijst ook dicht, kost je bijna 20 minuten ook. En tenslotte is het nog altijd erg druk op de N325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 4 kilometer file en dat kost je een kwartier.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De 24 uur van de Nürburgring is voor het eerst in de geschiedenis volledig uitverkocht voor het hele wedstrijdweekend. De organisatie koppelt de enorme run op tickets direct aan de komst van viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, Max Verstappen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog nooit eerder waren alle weekendkaarten voor dit evenement op het iconisch Duitse circuit al voortijdig vergeven. De organisatie spreekt van een historische situatie en verwacht dit jaar ruim 300.000 bezoekers. En dat is een flinke stijging ten opzichte van het recordaantal van vorig jaar. Vooral de internationale belangstelling is volgens de organisatie fors gegroeid, nu de Formule 1 kampioen op de lijst van deelnemers staat. Het circuit laat weten dat er ter plekke geen tickets meer worden verkocht en de organisatie adviseert fans om niet zonder geldig kaartje naar de Eifel te komen. Ze zullen het terrein namelijk niet opkomen. Grote drukte zorgt ook voor de nodige logistieke uitdagingen natuurlijk rond de Nordschleife. Er wordt aan bezoekers gevraagd om zo vroeg mogelijk naar het circuit te komen en dat moet dan weer helpen om de parkeerstromen en de nagenoeg volle campings in goede banen te leiden. En niet alleen op de tribunes, maar ook op de baan is het drukker dan gepland. Er werd een limiet van 150 auto's ingesteld, maar de organisatie heeft besloten om de startlijst toch uit te breiden. Er zullen uiteindelijk aan de start van de 24-uursrace 161 auto's staan.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij. Er staan nog een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij Westervoort 4 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Ter hoogte van Zwolle Centrum is dat gebeurd. Daar was al een rijstrook afgesloten. Inmiddels zijn dat er 2. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tenslotte valt ook nog op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dennis de Kloeze verlaat Feyenoord, maar wel met een ticket voor de Champions League in de binnenzak. De algemeen directeur nam na de beslissende wedstrijd tegen AZ in tranen afscheid van het publiek in de Kuip. De club is volgend seizoen verzekerd van het hoogste Europese podium. En dat zorgt voor een enorme ontlading bij de vertrekkend bestuurder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Kloeze kijkt terug op een bewogen periode. Hij noemt het een moeilijk jaar, waarin het niet makkelijk was om altijd maar de rust te bewaren. Ondanks wisselende sportieve prestaties bleef hij wel de spelersgroep en de staf onvoorwaardelijk steunen. En hij hoopt dat de club op deze basis kan doorbouwen, nu hij zelf de overstap maakt naar de Mexicaanse club Monterrey. Hij gaat daar aan de slag als sportief directeur. Zijn vertrek naar Mexico is een persoonlijke keuze. Hoewel de Kloeze eerder dit jaar te maken kreeg met bedreigingen, benadrukt hij dat dit niet de reden is voor zijn afscheid. Hij heeft zich naar eigen zeggen altijd veilig gevoeld in Rotterdam. Maar de stap naar Mexico voelt voor hem als thuiskomen, mede omdat zijn echtgenote uit dat land komt. Ook voor trainer Robin van Persie was het afscheid emotioneel. Hij prijst de loyaliteit van de directeur. Juist op het moment dat de druk op de trainer toenam, hield de Kloeze vertrouwen in de samenwerking. En volgens Van Persie verdient de directeur dit positieve afscheid dan ook volledig.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ze spelen volgend seizoen niet meer op het hoogste niveau. NAC Breda keert terug naar de keukenkampioendivisie. Degradatie uit de eredivisie werd definitief tijdens een beladen wedstrijd tegen Heerenveen. Die ook nog eens definitief werd gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel NAC in de slotfase met 2-0 voor stond, was dat niet genoeg om degradatie te ontlopen. De sfeer in het Radverlegstadion sloeg volledig om toen supporters vuurwerk op het gras gooiden. De trainer Carl Hoefkens reageert gelaten op het resultaat. Hij geeft aan dat de ploeg keihard heeft gewerkt om dit scenario te voorkomen. Maar het is nu wel bittere werkelijkheid geworden. De trainer vindt het vooral jammer dat een kleine groep supporters de macht greep in het stadion, terwijl de wedstrijd volgens hem gewoon uitgespeeld had moeten worden. De aanvoerder van NAC, Boy Kemper, spreekt van een harde klap. Voor Kemper was dit ook zijn laatste wedstrijd in het shirt van NAC Breda. Hij had gehoopt afscheid te nemen met handhaving. Zeker omdat hij zelf met 2 doelpunten een belangrijk aandeel had in de voorsprong. Aanvoerder zag in de slotfase echter alles misgaan. Terwijl de ploeg hoorde dat degradatie officieel een feit was, vlogen de voorwerpen dus het veld op. En volgens Kemper doet het ontzettend veel pijn dat het doek nu definitief is gevallen, want het zorgt voor een negatieve nasmaak bij een toch al beladen afscheid.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Hint op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

This is the beginning. This is the awakening.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.